0: ons kunnen op een boerenalenpad. Zing man die krijgt al het richtig dat ze dan.
1: Doch de u meint. Zo, vrienden, jetzt komt de refrein. Also mitsingen!

0: kalle.
1: Bort eets wat hij zat. Je hebt een kalsch en een flint, is er lang drop je waard. En in Nippes, daar hette je het kennen geleerd.